0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen, schat.
3: Radio Pros.
4: Kopje koffie?

Mr. Sandman is een popklassieker uit 1954, geschreven door Pat Ballard. En hoewel de versie van de vrouwelijke muziekgroep The Cordettes de bekendste nummer 1 hit werd, scoorden de mannelijke zanggroep The Four Aces in datzelfde jaar een gigantische top 10 hit met hun eigen versie uitgebracht en dat via het DECA label Records. Het is donderdag, we zijn 1 oktober, een nieuwe maand is gestart en ook een nieuwe ochtendshow hier bij Radio Pros FM tussen 6 en 9 uur. Ben ik bij jou met heel wat fijne muziek en we beginnen alvast met de volgende en dat is Louis Neves.

my soul to the company store.

0: to the company store.
1: Het was destijds toch wel best een geslaagde cover die Louis Neves uitbracht. Deze 16 Tons was dat. Maar de bekendste nummers van deze Vlaamse zanger Louis Neves zijn toch wel die tijdloze klassiekers zoals Laat ons een bloem en Margretje. Laten we nu even naar Nederland gaan en eventjes luisteren naar Geef mij maar Amsterdam. En dat is een nummer van Johnny Jordaan.

Dat is ook al een heel oudje, natuurlijk heel ver uit het grijze hit verleden. Jolly Jordan was dat en heeft mee maar Amsterdam. En we blijven zo een beetje in Nederland hangen, want ik had gisteren een nummer aangevraagd bij onze collega Johnny Johnson in het programma Meezingers op de werkvloer. Maar ik denk dat hij mijn nummer is vergeten te draaien, dus draai ik het nu toch maar zelf even. Tante Leen, misschien ken je die niet zo meteen, maar ze heeft het toch wel over...

Toch ook wel één bij mijn favoriete artiesten van aller tijden. Deze Neil Diamond was dat en de Longfellow Serenade hoorde je hier bij Radio Pros FM. En daar ben je momenteel op afgestemd en je bent beland in deze ochtendshow. En later in het programma gaan we ook even kijken naar de jarigen van de dag. En we hebben ook wat info wat je kan doen voor vandaag. Dus een uitstapje kan je altijd eens doen. En verder hebben wij ook heel wat leuke muziek natuurlijk meegebracht in dit programma. En met deze gaan we terug in het hitverleden met deze Freda Payne. En hier is The Band of Gold. Yeah.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

to go. Een van die prachtige Golden Oldies uit 1970 was dat van deze Cat Stevens en je hoorde Father and Son. Hij bracht destijds heel wat mooie muziek uit, dus draaien wij deze nog een keertje hier bij Radio Pros FM. Want bij ons hoor je enkel en alleen maar de beste Golden Oldies en zoveel meer. En de volgende Golden Oldie is 10cc.

Dat waren ze, 10cc met Donna. En ze hadden destijds ook zoveel nummers uitgebracht, zoals die I'm Not In Love is ook zo een van die mooie romantische nummers. Ondertussen is het 6:30 geworden en we gaan zo stilaan toe naar de Radio Pros supertip van deze week. Maar eerst nog muziek van Bronski Beat en de Small Town Boy.

0: Is het toch zeker dat die noven nog staat?
1: Donderdagochtend en we denken zo stilaan ook naar het weekend toe. Dus terug dikke ambiance als je een stapje gaat zetten in de wereld. En dit was onze Radio Pros supertip van deze week die je nog hoort tot de aanstaande zondag. En dat was Steve Tillens en Piet Huizentruit met Wat hebben we vandaag geleerd? En nu Marco Schuitmaker en... Zomernacht in Riekeland. Ik zou er wel eens graag willen naartoe gaan.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het is dubbel en dik genieten van dit nummer. Meer dan 6 minuten zelfs. En dat was George Michael en Jesus to a Child was dat. En we gaan op naar 7 uur. Het Radiopros FM Nationale Nieuws komt eraan. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. En ik heb nu nog muziek van Luc van Meeuwen en Vader Abraham met Adios, mijn vriend.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
3: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Een Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit, maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dat zijn die heren die we ook nog wel kennen van We Built This City on Rock and Roll. Nothing's gonna stop us. Nou, niks zal ons nu nog tegenhouden, want wij gaan gewoon door hier bij Radio Pulse FM. Elke dag weer brengen wij de mooiste muziek voor jou. En dat gaan we nog jaren blijven doen. Starship was dat, vrienden. Bijzonder goedemorgen en van harte welkom in deel 2 van dit ochtendprogramma. We zijn nog samen tot een uur of 9.

0: Het nummer komt uit een van de James Bond films. The Living Daylight was dat van AHA. En de koffie, ja, die mag vandaag trouwens extra lekker smaken. Want voor het eerst is 1 oktober officieel door de Verenigde Naties herkend als Internationale Koffiedag. Dus een prima reden voor dat tweede kopje koffie. Maar ik drink misschien wel 10 kopjes koffie per dag.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pulse.

Het was destijds ook zo'n beetje een one-hit wonder, deze van Wax Guardia. En Building a Bridge to Your Heart was dat. Allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow bij Radio Pros FM. We hebben nog heel wat fijne muziek klaarstaan de komende uur en een half ongeveer, want we zijn bijna half acht hier bij Radio Pros FM. En ik heb nog muziek voor jou van Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. En straks gaan we ook nog even kijken naar de jarigen van de dag. En we hebben ook nog een beetje nieuws over de muziekhuis.

Een van die fantastische hits om nog eens terug te horen, deze van Ultra Fox was dat, en Dancing with Tears in My Eyes, dat gaan we zeker en vast niet doen natuurlijk. Goedemorgen, het is vandaag 1 oktober, donderdag 1 oktober, en internationaal vieren we de actrice en zangeres Julie Andrews, die is 91 jaar geworden vandaag. En saxofonist Jerry Martini van de Sly and the Family Stone, die wordt 83 jaar vandaag. En de Selmaar zanger Howard Hewlett, die wordt 71 jaar vandaag. Selmaar kennen we wel van die mooie hits zoals I Can Make You Feel Good en zoveel meer. Maar nu is er tijd voor de Rolling Stones en Start Me Up. Radio.

0: 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prielstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Alice Moyet, het is de ex-liedzangeres van Yazoo, destijds uit de jaren 80. Later ging ze wel op solotour en je hoorde dit nummer al, Cried Out, was dat van deze Alice Moyet. Want ze heeft op maandag 28 september, dus afgelopen maandag, opgetreden. En dit concert was een onderdeel van haar Europese Britse headliner tour, Songs of Yazoo, de Minutes Other Tour. En heel wat collega's van de radio zijn daar ook naartoe geweest afgelopen maandag. Ook onze Luc Boon, die is gaan kijken en hij vond het gewoon fantastisch.

Dennis uit Nederland. Een man die toch wel fantastische, mooie nummers heeft uitgebracht al die jaren, maar nu behoort bij de hemelse helden. En dit was zijn nummer Alles wat ademt. Ik had het net over onze collega Luc Boon. Wel, dat is onze nieuwe collega sinds een week of drie of zo. En hem kan je horen elke maandagavond en donderdagavond van 8 tot 10 uur. En dat allemaal met sfeermakers. Dus ja, vanavond is hij er ook weer bij. Dus zeker en vast luisteren vanavond tussen 8 en 10 uur naar Luc Boon. En nu verder met muziek, waar we ook mee bezig waren natuurlijk. Bobby Prins en Dan ga je maar.

blijf soms maar dieper graven hier bij Radio Pros FM in onze archieven. En ik vond dit geweldige nummer van deze David McWilliams and the Days of Pearly Spencer was dat. En nu even op de Franstalige tour en we gaan terug naar 1962 met Lucky Blondo. Dat zegt je misschien niet zoveel, maar het is toch wel een prachtige nummer. En daar gaan we nu naar luisteren, naar zijn Sheila.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
3: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
7: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: ProsFM, Radio Pros.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen, welkom bij Radio Pros.
11: Als de dag van toe...

zoals je in Ida boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

De origineelste nummers zijn nog de mooiste. En dit is uit 1975 van deze Renard May uit Nederland. Als de dag van toen was dat. Mama's jasje had dit later ook eens gecoverd. Maar dat was dan wel best een geslaagd nummer. We gaan hier op u naar 8 uur bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2. In deel 3 van de ochtendshow. En dat nog tot 9 uur. Ik heb nog voor jou Connie van den Bos met Shaki van den Hoek.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: luister nu naar ProzaWem op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzaWem-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzaWem.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten. Dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

0: Ron van der Steen.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
1: Kopje koffie?
3: Hallo, met Monique.
4: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
3: Nee papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het

0: Mijn schatje, en kan gelukkig zijn. Hey Monique, waarom huilt dan toch je mami?
1: Oh papa, ik denk dat het aan jou ligt.

you all

Frank en Monique waren dat. En Hey Monique was een fantastische klassieker van toch ook alweer heel lang geleden. Als je er pas bij komt, dit is Radio Pros FM op deze donderdagochtend 1 oktober. En we zijn nog een uurtje samen tot 9 uur met heel wat fijne muziek. En terwijl we toch op de Nederlandstalige tour bezig zijn, nog eentje van Imca Marina, ook zo'n klassieker van heel lang geleden. En hier is ze met Harlequino.

0: En we gaan ook even kijken naar de muziekgeschiedenis. En op deze dag in de muziekgeschiedenis, op 1 oktober 1982, lanceerde Sony de eerste CDP 101. Dat was de eerste commerciële CD-speler. En het bijhorende nummer, daarbij draaien we Billy Joel met My Life. En dat allemaal hier bij Radio Pros FM. Oldies en zoveel meer trouwens. Een bijzondere goedemorgen.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
2: Radio Pros.
3: Radio Pros.
4: Ik meen het.

Billy Joel, het is niet alleen een fantastische zanger, maar hij kan ook een aardig stukje piano spelen. En dat was hij met zijn nummer My Life. En over de cd's gesproken, ik heb onlangs 3 dozen cd's gratis gekregen. En ik zit er nu mee, want ik kan er eigenlijk ook niks mee doen natuurlijk. Maar die gaan binnenkort wel eens een verhuisje meemaken hier naar de studio's van Radio Bros. En nu tijd voor muziek van de Animals en Don't Let Me Be, Misunderstood.

Deze Billy Swan kennen we ook nog wel van nummers zoals I Can Help. En dit was Everything's the Same was dat. Ik was op zoek naar een nummertje van de Rubbets met Little Darling, maar ik heb het niet gevonden. En ik wou toch maar doorzetten, want ik wou een Little Darling nummertje draaien. Dus heb ik er toch maar eentje gevonden van de Diamonds.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het is een cover die Joe Harris zong hier en je hoorde Ik zing een lied voor jou, Violetta was dat. Ik heb nog een uittip voor vanavond. Als je niet weet wat te doen, dan kan je naar het Sok gaan. En dat is in Kapreken en daar ontrafelt darmspecialist Danny De Loze vanaf 8 uur vanavond de geheimen van onze spijsvertering in de humoristische lezing van mond tot kont. Ik had niet gedacht dat ik dat nog ging zeggen op de radio. En kaarten kosten

kosten 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Dus allemaal daar naartoe als je daar interesse in hebt in de gemeente Kapreiken.

Een paar weken geleden was je nog te gast in de studio bij Ontbijt Radio op zondag. Deze Yves Segers was dat met zijn nummer Boom Boom Boom. Hij komt ook naar onze Radio Pros kerstshow. En dat op zondag 13 december. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. Het is allemaal gelegen in zaal De Berwine in de Middelkouter 14a in Haaltert. Kaarten zijn €25, dat is niet zo'n groot bedrag dus in deze moeilijke tijden. En wat krijg je daar allemaal voor? Optredens van Nico, Joe Valli, Jonathan, Larissa, Yves Segers, die je net hoorde, en John Dennis. En er zijn kaarten te verkrijgen bij al onze medewerkers. En je kan ook een kaart bestellen online via de radiopros.be website. En je kan ook langskomen naar onze studio van Radiopros hier. En dat is gelegen in de Leestraat 5 in Helderhem. En vanaf 11 uur kan je dat komen doen voor kaarten bij onze collega Ed van Bever.

0: Is het toch zeer dat die noof nog staat?
1: En dat was hem helemaal, de Radiopros supertip van deze week. Steve Tillens en Piet Huizentruit met Wat hebben we vandaag geleerd. En dit hoor je nog tot aanstaande zondag. En tijdens ontbijtradio bij Peter en Johnny wordt er een nieuwe supertip gekozen voor de komende week. En nu mag Kate Ryan het hier nog eventjes doen.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Prachtige song gebracht van deze Stash van enkele jaren geleden. En je hoorde Sadness. Maar dat gaan we niet doen. Zo het programma afsluiten natuurlijk. Ik hoop dat je het een beetje fijn vond in deze ochtendshow vandaag tussen 6 en 9 uur. En als je het goed vindt, dan zijn wij er morgen weer bij de vrijdageditie tussen 6 en 9 uur. Zometeen nog veel plezier met de rest van de collega's. En ik heb nog muziek voor jou van Tears for Fears en de Matt Welt. Vrienden, tot morgen.

0: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5 107.1 107.5 DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio.
3: Nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
5: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
4: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
6: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
4: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
7: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
4: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. In Cluzo blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
8: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
4: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Cluzo is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM
1: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 800.

0: Gagan Gilles Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst, de Moeitaan.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen, moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten?
1: Carlos Soares is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Heerlijk nummer om deze opener te doen van onze middagradiovrienden op deze donderdag. Right Side Fred was dat met Living on a Dream. Wij zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur. Uiteraard met dit programma Middagradio via Pros FM. We zijn exact 6:30 over 11 geworden. Billy Joel is dit en Uptown Girl.

Ja, ja, zulke muziek heeft Burger wat pit uiteraard op deze donderdag, vrienden. Eruption, en dat met One Way Ticket. In de jaren 70 werden nogal geweldige mooie parels gemaakt in de muziekwereld. En de beide nummers komen uit dat jaartal, de jaren 70. ABBA zo dadelijk met een van hun toppers uit 79 met Lay Your Love on Me. Maar eerst deze mag er ook zijn, Racy en Run Run Sue.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.
4: Middagradio, Ed van Bever.

Ja, hij was toch gewoon weg een fantastische persoon. De Voice of Europe, Eddie Walli. En jou herken ik met gesloten ogen. Normaal moest ik een plaat gaan draaien van Yo Valli met Nikita daarin vermeld. En dat komt vanwege onze overbuurvrouw Celeste. Maar helaas, ik heb die momenteel niet direct in mijn bezit, Celeste. Maar deze wel van Eddie Smets. Hier zijn met Nikita.

Fantastisch, Roberto Giacchetti en I Save the Day. David Hasselhoff die komt zo dadelijk langs hier bij Pros FM met Looking for Freedom. Maar eerst deze heerlijke plaat van Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Lifestyle Radio.
2: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.

Hulduraan met In de armen van een ander. De volgende plaats werd aangevraagd door Jacqueline. En goedemorgen, schrijft ze, eet je graag een liedje van Luc Steno en dit met de titel Maria. Heel speciaal voor Molly, voor Hilde, voor iedereen die je kent en voor jou ook speciaal, Etje. Dank je wel. Ook verder voor ons Rafken en voor Chrisken en ook voor het ganse Radio Pros team. Vele groetjes vanwege Jacqueline. Hier is Luc Steno met Maria.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley met The Devil in the Sky. Nog een tweetal nummers te gaan in dit uur, want zo dadelijk wacht het nieuws en het weerbericht hier bij Pros FM. Trio Hallelieke, die komen er zo dadelijk nog aan, maar ook nog dit van Kylie Minogue en The Locomotion.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
4: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
3: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
5: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
3: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
6: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
3: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsten. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: ProsFM.
10: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
11: Radio Pros.

Als opener van ons tweede gedeelte op deze donderdag, muziek van Gloria Gaynor en Can't Take My Eyes Off You. Beste vrienden, wat gaat de tijd alweer snel, want wij zijn alweer 10:50 geworden op deze donderdagmiddag. Van harte welkom in ons tweede gedeelte en via deze weg trouwens aan iedereen een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Tante Tina Turner en I Don't Wanna Lose You.

Ja, in de jaren 70 werd er toch serieus geswingd. Hughes Corporation met Rock the Boat, het kwam uit 1974. Een nummer dat iedereen zou moeten kennen, denk ik, is deze van de Creedence Clearwater Revival. En dit met het nummer The Bad Moon Rising.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Ja, ja, ze stonden enkele weken toch wel hoog genoteerd in onze hitparade. Bingo met Arabiet, het was zelfs een gewezen nummer 1 hit. We zijn inmiddels 25 over 12 geworden op deze zonnige donderdag, beste vrienden. En dat betekent dat we zo stilaan richting de supertip van de week gaan. En dat is nog steeds Steve Tielens en Piet Huizentruid met Wat hebben we vandaag geleerd? Maar eerst deze van Robert Pater en El Bandido.

Crazy Frog, maar of hij werkelijk crazy is, dat weet ik niet, vrienden. In ieder geval, hij noemt zichzelf Crazy Frog. Was dat hier bij Radio Pros FM? En je krijgt ze 24 op 24, jouw favoriete muziek. We duiken straks naar 78 met Olivia Newton-John. En dat met samen met John Travolta uit de film Grease. Maar eerst deze knappe nummer van Left Side, Like a Locomotion.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Middagradio. Ed van Bever.

0: ook al een aantal keren gecoverd geweest, dit nummer. Lisa Delbo was dat met Sweetheart My Darling. De volgende plaats werd telefonisch aangevraagd vanwege onze collega Gerrit. Ja, en die kan je beluisteren deze namiddag alweer op de radio. Hij doet de groetjes heel speciaal aan Ron van der Steen, ook onze collega, ook aan mijzelf, dank u wel. En verder aan alle luisteraars van de radio. En hij vroeg deze aan, Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Ook zo een plaats om te draaien op een gezellige donderdagmiddag. Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. We gaan zo langzaam, maar zeker alweer richting het einde van ons tweede gedeelte. Straks uiteraard deel 3 van dit programma Middagradio. De Partridge Family, 72 liever, die komen er zo dadelijk aan met I Think I Love You. Maar er is nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida. En deze plaat ontstond in 1981. Dit plaatje is voor jou heel speciaal. Dank je wel. En verder voor het Radio Pros team en al de luisteraars van Radio Pros FM. Hier is Bernie Paul en Oh No No.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Met je zwoele klanken tussen de plaat moet gewoon kunnen op een donderdagmiddag. Esther Phillips was dat met What a Difference a Day Makes hier bij Pros FM, vrienden. 8-1 geworden ondertussen hier bij Pros. Dat betekent ons derde en laatste gedeelte alweer. Ooit was deze man een stoere bonk in Griekenland. Is ondertussen ook al overleden, jammer genoeg. Demis Roussos met Forever and Ever.

Ja, ja, heerlijke plaat van de 3 Degrees hier op de radio met Take Good Care of Myself. Amai, ik raak hier bijna niet meer uit mijn woorden. Ja, we zijn inmiddels ook aanbeland in ons derde gedeelte, nietwaar, vrienden. Een volgende plaat werd aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. En zij vroeg deze nog even aan van Lou Rawls. You never find another love.

0: Schoorsteentechniek van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechniek van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechniek van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
5: Middagradio.
1: Gewoon schattig.

0: Ja, daar zit heel wat waarheid in dat nummer van Danny de Rover. En waar zijn al die mooie jaren? Voor Chris uit Turnhout moesten we deze plaat aan het woord laten. Marco Borsato met Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Ze blijft toch wel een wereldhit voor deze Barry White. You're the first, the last and my everything. We zijn 25 voor 2 geworden ondertussen in onze middagradio. Dadelijk een toch wel een zeer aangenaam en plezant discotheekplaatje van Kelly Mary. Maar eerst gaan we terug de Franstalige tour op met deze toch wel ook een zeer gekende van Stella. En c'est toi, ma musique.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.

Wil Dura en dit samen met Bonnie Sinclair en dat uiteraard met het nummer Gelukkig Samen. In deze aflevering van Middag Radio hebben we nog één aangevraagde plaat en dat komt vanwege Hilde en dat gaat als volgt. Dag Etje, graag een plaatje van Frans Bauer en heb je even voor mij. Dit speciaal voor Jacqueline, voor Rita en Linda, ook voor alle DJ's en de luisteraars. Groetjes vanuit Welle City. Wel, dat is niet zo ver van mij, Hilde, dat je woont. Ja, maar hier is je aangevraagde plaat. Frans Bauer, en heb je even voor mij.

De Venga Boys met een van die grote hits van hen. Boom, boom, boom. En I want you in my room. We naderen alweer het einde van onze middagradio op donderdag, vrienden. Zo dadelijk veel plezier met onze collega Patrick Molenaar met zijn programma Siesta. Wat mij betreft, ik ben er morgen helemaal terug bij tussen 11 en 2 voor dit programma. Maak er alvast een fijne donderdag van en veel plezier met onze komende verdere collega's hier bij Pros FM. Bob Dylan, zo dadelijk nog als afsluiter met Knocking on Heaven's Door. En deze kwam uit 75, of komt liever uit 75. Hier is Sweet and Fox on the Run.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, net iets over twee met deze van Lindsay. Zevenmaal goed en zevenmaal slecht. We zijn alweer de nieuwe maand gestart. We zijn donderdag 1 oktober van 2026. Oh, wat vliegt de tijd toch. Welkom tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Molenaar. Met nu, Freddy Breck, de man van die rode rozen. Hier is Überall auf der Welt.

0: tijdens opvolger van die Rode Rozen. Je hoorde deze Freddy Brick, de man uit Duitsland, met Über All of der Welt. En wij gaan terug naar 1981 met deze van Shaken Stevens.
1: Yes,

In het begin van de jaren 80 de ene hit na de andere, deze Shakin' Stevens, oftewel kortweg Shaky met This All House. En tot op deze donderdagmiddag hier bij Pros FM. Elke maandag, dinsdag en donderdag met Molenaar. Met nu Greyhound 1971. Dit is The Black and the White.

zo'n 55 jaar geleden, 1971, deze van Greyhound met Black and White, met zometeen de Zombies op deze donderdagmiddag. Na deze van Jimmy Somerville samen met de Communards, So Cold Tonight.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

ingereden van de zomermaanden van 1984. Ze komt uit Italië, deze Sabrina, met Boys, Boys, Boys. Zeg, wij zijn toegekomen aan de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Steve Tillens samen met Piet Huizentruits. Radio,

0: Is het toch zeer dat die noven nog staat?
1: Nog tot zondagavond middernacht hier bij ProsFM, de nieuwe supertip van de week. Deze van Steve Stillen samen met Piet Huizentruid. En wat hebben we vandaag geleerd? Het is vandaag een beetje bewolkte dag, maar morgen veel beter met veel zon erbij. En tot zo'n 21 graden. Dit komt uit 1980. Hier is Roger Daltrey. Without Your Love.

1980, toen de Radio Pros nog ergens in de baarmoeder zat. Je hoorde deze van Roger Daltrey met Without Your Love. En nog dit, de grote kerstshow van Pros FM, die komt eraan zondag 13 december. Ik weet, het is nog heel lang, maar bestel alvast je kaarten via prosfm.be. Oftewel, gewoon bij de medewerkers zijn er kaarten te verkrijgen. De prijs al daar is 25 euro. Hier is Rod Stewart.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Rustig nummer van deze heren van Get Ready. Zijn we zo niet gewoon van hen. Je hoorde deze vuur diep in mij. En wij gaan naar het mooie Argentinië. Met deze van Simino Ossi. Dit is Bella Marie. Ja.

fantastische kerel, de man uit Argentinië, deze Semino Ossi. Je hoort de Bella Marie en wij gaan naar Nederland. Met deze van Gerard Joling, hier is Love is in Your Eyes.

Het noordgeleden van 1985 uit Nederland. Deze Gerard Joling met Love is in Your Eyes. Met zometeen Jimmy Frey met Du een beetje. Maar eerst even nog deze uit Nederland. Hier is Danny Christian met Liefde is als een roos.

Op deze klassieker van die welste van een hele tijd geleden. Deze Jimmy Frey met Du een beetje hadden eruit. En dat op deze donderdagmiddag. Zeg, wij gaan op naar 3 uur met deze dame. Hier is Gloria Estefan met Heavens What I've

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

ons deze Jan Smit samen met de 3G's. Die man is toch zo verliefd. Het is 4 minuten over 3. Welkom in deel 2 van Siesta op deze donderdag 1 oktober. We zijn een nieuwe maand binnengestapt. Het is bijna het eind van het jaar. Wat vliegt de tijd toch? En we hebben bezoek vandaag in de studio van Pros FM. Een leuk koppel met een grote taart erbij. Lekker, lekker. Met nu Daan en Winner. Die wereld van jou en mij.

Mooie, vind je niet? Uit het mooie Limburg deze Dana Winder, oftewel Chantal van Lee. Met die wereld van jou en mij. Ik had het zijn net over die taart. Wel, die leuke vrouw die vroeg deze plaat te draaien. Speciaal voor alle luisteraars van Pros FM. En het ganse team natuurlijk. Deze van Engelbert Humperdinck met Please Release Me.

Gouden jaren 60, deze van Engelbert Humperdinck. Je hoorde deze Please Release Me. En dat op deze donderdagmiddag. En wie hebben we hier? Hier is Crescent met I Would Stay.

ontzettend fantastisch stem op deze donderdagmiddag hier bij Pros FM met deze van Chris Hipp. Je hoorde I Would Stay en wij gaan naar Nederland met deze van Gus Nebisch, kennen we wel van Gedeggeding. Hier is Beleven Nu.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Het is bijna 5 minuten voor 4:30 op deze donderdagmiddag 1 oktober met deze van Moustache. Je hoorde The Cradle of Love. En ik zei het al, wij zijn erbij op maandag, dinsdag en donderdag tussen 2 en 4 uur. Dit is Siesta met Molenaar. Met nu de heren van Cool and the Gang. Hier is Ladies Night.

geleden van de gouden jaren 80. Ze komen uit Amerika, deze Kool & The Gang met Come On and Ladies Night. Met zometeen Bart Herman met Lieve Lona. Nou, deze plakker alweer uit de jaren 80. Dit is de Fat Lewis Band met Zoom.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

Dag 1 oktober met deze Bart Herman met Lieve Luna. En zo meteen gaan we naar het Eurosong Festival. Ergens in de jaren 70. Na deze hits uit 1959. Hier is Frankie Avalon met Venus.

van 1959 hoorde je het goed. Dat is lang geleden. Deze van Frankie Avalon. Je hoorde deze Venus. En ik zei het al, wij gaan terug naar het Eurosongfestival 1978 voor Israël.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijst, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

ontzettend leuk plaatje op deze donderdagmiddag. 1 oktober met deze van TKO. Je hoorde All I Wanna Do. Net kwart voor vier voorbij. Met nu een van de mooiste platen uit de jaren 80. Hier is Howard Jones met What Is Love.

0: Het is waarschijnlijk een van de mooiste platen uit de jaren 80. Deze Howard Jones op deze donderdagmiddag met What Is Love. En zo net voor het tijd zijn van 4 uur draaien we nog een plakker. Want daar hou ik een beetje van. Dit zijn de Manhattans met Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

meer dan 4 minuten genieten van deze plakker, deze Manhattan met Kiss and Say Goodbye. Tijd worden voor de voorlaatste voor 4 uur uit 1983. Hier is Billy Joel met Apple.

Wat een hit zeg uit 1983, deze Billie Joel op deze donderdag met Uptown Girl. Zeg, wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Maak er een mooi weekend van. En we zijn er weer maandagmiddag iets over 2 uur voor een nieuwe siesta. De laatste voor vandaag, dat is alweer uit de jaren 80. Dat is toeval. Hier is Visage met Fate to Grey.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
4: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
3: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9.500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienzano.
5: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
3: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be. De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Het zijn zo van die platen waarvan je zegt dat is toch wel leuk om nog eens terug te horen. Hè? Deze Ultra Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Het is 4 uur gepasseerd. Beste vrienden en vriendinnen, wij zijn er weer klaar voor 2 uur hits in de spits te presenteren. En dat met leuke platen. Ik heb straks rond 4:15 ook alweer 2 geweldige platen voor nog eens uit lang vervlogen tijden op te vissen. En dan heb ik ook 2 romantische platen, dat we een klein beetje een rustmomentje krijgen. En een nieuwe plaat krijg je ook rond 4:45. Dat en nog veel meer krijg je uiteraard in dit programma. Nu hebben we nog eventjes onze collega's te bedanken die voor me zaten van deze ochtend al 6 uur inderdaad, hè, is de ochtendshow begonnen tot, jawel, daarnet nog de sfeermakers of zoiets, jawa. Enfin, wij zijn er klaar voor en ik hoop dat u er ook klaar voor bent om een gezellige, leuke namiddag van te maken. Je weet, je krijgt van mij allround music van de jaren 50 tot en met de hitparade van vandaag. En dit komt uit de hitparade van vandaag, deze Enter, en dat met Talk to You. Ik wens iedereen een hele fijne namiddag. Van harte welkom, u luistert Prof FM op 107.1, 105.5, 107.1 en 107.5 via DHB Plus en internet.

Dat is een leuke meezingertje geweest van deze van Jovanni van Aris in het begin van de jaren 2000. Mooi is het leven, geweldige muziek is dat toch altijd, hè? De Jovanni komt ook binnenkort naar onze kerstshow. En als je nog kaartjes wil kopen, ik heb ook nog kaartjes. Maar je kan ook langsgaan in de studio als er iemand live aan het spelen is, kan je daar ook kaartjes kopen. Ofwel kan je het op een andere manier doen, online. Met Jovanni, Yves Segers, Larissa... En nog zoveel meer. Nico is er ook nog bij. En er zijn nog wel enkele andere zangers waar ik direct de naam niet van weet. Maar in ieder geval kan je toch wel op 13 december kan je naar onze kerstshow komen in Haaltert. Je moet er gewoon bij zijn, want het is altijd spektakel. Het is altijd wel de moeite waard. Nu is het tijd geworden voor de plaat van onze lang vervlogen tijden. En ik kon eigenlijk niet kiezen. Dus ik heb ze van alle twee gepakt om ze nog eens even voor jullie te draaien natuurlijk. Hè. Het zijn twee Golden Oldies van de jaren 60. Jerry Lee Lewis komt eraan met Great Balls on Fire. En deze Burt Blanca die gaan we ook nog eens draaien voor jullie. En dan is de rock'n'roll methode ook nog wel eens even terug bij jullie. Hè. Twee geweldige rock'n'roll platen. Rock'n'roll is good for the soul. Dit is Burt Blanca. Goeiedag allemaal.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemiddag.

We kregen A Flock of Seagulls te horen met Wishing. Maar dit is uiteraard onze Vlaamse supertip. En die Vlaamse supertip is deze van Steven Tiedes en Piet Huizentruid. Het dak moet eraf. Wat hebben we geleerd vandaag? Die Noven staat af. Ja, ja. En de afwas is ook al gedaan. Dus je hoeft daar geen zorgen over te maken, Piet Huizentruid. Tijd voor een romantisch momentje. Ik draai net voor de boodschappen My Prerogative van Bobby Brown. Maar de romantiek gaat er afdrijpen met Assembly. En dat met Never Never en I Belong to You. Van Eros Ramazzotti komt eraan. Samen met Anastasia. Die gaan we ook nog eens spelen voor jou. Twee geweldige op één plaat. Ah,

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
6: Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

0: populair en is ook wel heel belangrijk dat we dat draaien. De meeste luisteraars hebben dat heel graag, lekker Nederlandstalige muziek. Maar dan hebben we ook zo'n programma's dat helemaal Nederlandstalig is, dus dan kan je daar toch wel je haartje mee ophalen. Je hebt Studio NL op vrijdag en zaterdag namiddag tussen 2 en 4 uur. En je hebt Vroege Vogels samen met Christ van Dijk en de allebei de programma's presenteert hij wel. En de Vroege Vogels die komen dan elke zaterdag en zondag langs. En dat weliswaar met Nederlandstalige platen van België en Nederland. Dat is tussen 7 en 9 uur in de ochtend. Wij draaien nu nog eventjes onze Evelyn Kanoot. En geluk zet je zorgen opzij. Dan is het tijd geworden voor wat iemand anders. Uit 78 komt deze. Dit is een echte ambianceplaat, vind ik toch wel. Hij maakt heel veel ballades, maar dit is toch wel om duimen en vingers mee af te likken natuurlijk. Hè. Ik heb het over een fijne klassieker van Julio Iglesias.
1: In

Een leuke plaat natuurlijk uit 1988, een van mijn favoriete platen. Ik heb het zelfs ook nog gekocht gehad in de tijd toen er nog vinylplaatjes te koop waren uiteraard. De Fastcar, Tracy Chapman draaiden we. Goed, het is tijd geworden dat we eventjes naar een blik van 5 uur gaan kijken. Want daar aan de andere kant staan ook weer geweldige artiesten op te wachten om jullie lekker te entertainen uiteraard. Hè. Hoe kan het ook anders? Wij zijn niks anders dan entertainment. En wij doen het voor jullie. Jullie de luisteraar, niks anders dan de luisteraar. Dit is een van de laatste voor 5 uur. Dit is Christina and the Queens uit de jaren 2000, maar wel met een geweldig Franstalige plaat. Het is een Argentijnse, maar ze zingt in het Frans. Maar ze heeft bij ons in Vlaanderen maar één iets gehad. Dit is hem nog eventjes. Christine.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Dat is toch eens een lekkere klassieker om mee te beginnen, zou ik zomaar zeggen. Hè. 5 uur gepasseerd, we gingen nog eens terug naar 1967 met de Turtles en Happy Together. Beste vrienden en vriendinnen, u luistert nog altijd naar Pros FM. Mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot. U luistert nog steeds naar het programma Hits in de Spits. En dat tot en met 18 uur met heerlijke fijne platen die ik voor jou heb. Onder meer, jawel, ik heb Danny Fabry ook nog voor jou klaarstaan met de Belgische Riviera. Ik heb onder meer Bart Jels klaarstaan met een fijne klassieker van hem. En Tom Jones komt ook nog langs. En dat en nog veel meer. Dit is Tavis Twan Darby met Sign Your Name. Fijn dat je luistert en hele fijne namiddag.

lekker meezingen als je zo op de Belgische kust zit en de zon schijnt. Je zit daar op het strand en dan komt er zo'n ene langs en dat doen ze niet meer, denk ik, hè. Prisco, Boule de Berlin. Ik denk niet dat dat nog gebeurt, maar in ieder geval in de jaren 80 en begin jaren 90 was dat zeer populair. Toen zat iedereen op strand en dan kwamen ze daar rond met Frisco's en Boule de Berlin en zo dergelijke mee. Maar ik denk niet meer dat dat nu nog van toepassing is. Enfin, de Belgische Riviera, Danny Fabry, hij had er toch wel een hit mee te pakken, hè. We're coming to New York en dan gaan we nog eens even terug naar de 90s. Dit is nog DJ Peter Project.

0: op zoek naar een vakman die ze stilkent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes. 105.5, 107.1, 100.

Ordinary, dat was nog eens een hitje van onze Alex Warren. Ik denk dat hij bijna 2 jaar bezig is en dat hij toch al een 8-tal platen op zijn naam staan heeft. En telkens hadden die platen een top 10 hit, als het maar af en toe geen nummer 1 hit was. Hè. Deze Ordinary was een van zijn grootste van verleden jaar. Dan gaan we terug naar Nederlandstalig werk en dan gaan we nog eens lekker meezingen met een oude hit van Barkewel, zoals ik daar straks beloofd heb. En dan draai ik ook nog Tom Jones, What's New Pussycat, die komt er ook nog aan. Maar eerst deze La Mamma Dora. En dat hier op Radio Pro FM, jongens. Jawel, je hoort hier allemaal, hè, de grootste hits eerst.

In de Pussycat, daar ging Balthazar Boma ook wel regelmatig langs. Maar deze Tom Jones ging er ook langs. In 1965 zelfs. En wat nieuw, Pussycat? Jawel, nieuwe dames zijn er altijd welkom. Dat is altijd een keer verandering van spijs door eten, zeggen ze. Maar ja, van eten gesproken. Als alles goed gaat, gaan we het misschien binnenkort terug doen. Hè? Ik ga het maar verklappen. Je gaat er binnenkort meer informatie van krijgen. Als het licht op groen gezet wordt door onze voorzitter, ga ik misschien terug wat schaf de pot doen. En dat zal misschien wel fijn zijn. Ik spreek zo graag over eten. Zeker weten. Met die dure tijden moeten we ook wel oppassen. En dan gaan we misschien ook wel tips geven van wat jij kan doen om eventueel wat te besparen op de boodschappen. Maar dat dat toch nog altijd aangenaam lekker eten is. Twee tempoplaten heb ik nu voor jou klaarstaan. Ik draai onder meer Never Gonna Not Dance Again van Pink. Dat is er eentje die we net voor de boodschappen gaan draaien. Dan heb ik er ook nog eentje van Katrina and the Waves. En deze Belgische groep mag ook nog wel eens meedraaien. De Waves

0: How to stop.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Can Have You, deze geweldige van Yvonne Elleman. En dat met If I Can Have You. In de jaren 80 maakte King Wild daar haar eigen versie van, maar wij draaiden de originele uit 78. Goed, de volgende plaat is aangevraagd door ons Celestje. Maar de plaat dat zij eigenlijk heeft aangevraagd is een hele mooie plaat. We moeten daar iets aan keer gaan aan doen dat die in onze lijst komt. Want ik zou die graag ook wel eens spelen, want het is echt wel een mooie plaat. Love Me Like The Way You Do van Engelbert Humperdinck, maar die was er helaas niet. We hebben dan gekozen, Celestje, om deze nog eens te draaien. Quando, quando, quando. Dat is ook wel een leuke plaat van Engelbert Humperdinck. En ik denk wel, als je dit hoort, dat je daar ook wel heel vrolijk van komt natuurlijk. Hè. Dus platen op aanvraag, dat kan via mijn Facebook-kanaal Humblet Gerrit.

0: Winner.
1: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Dat was eentje van de grote hits van uit de jaren 80. En onze Taylor Dane en Tell It To My Heart. Wat moet ik tegen mijn hart gaan vertellen? Ik weet niet. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Ik ga van jullie afscheid nemen. Fijn dat je er ook alweer bij was op deze donderdag, jongens. En dat met heel veel leuke platen komen er nog aan in de volgende programma's. Dus als je wilt weten wat er nog in zit, blijf dan luisteren. En dan weet u welke leuke platen dat Peter Monsieur bijvoorbeeld voor jou heeft. En dan ook nog onze Luc Bones, denk ik dat er is. Dus ja, die gaat ook nog eventjes. De siesta is gepasseerd, maar de sfeermakers gaat die wel presenteren. Wat heb ik nog? Comment ça va van de Shorts en Take That en dat met Feel My Love. Dat zijn nog wat de platen die ik voor jou heb. Dus ik wens iedereen nog een fijne avond. Nog smakelijk eten toegewenst en graag tot morgen. Dan zitten we op de vrijdagaflevering natuurlijk. Hè. En dan gaan we weer het weekend over doen met twee knallers die te gaan uitvallen na 5:00. Tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
3: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Te Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
5: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
3: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Bedankt collega's, jullie hebben de sfeer de afgelopen uren al fantastisch ingezet. Waarvoor dikke merci. De vloer is hier al heerlijk warm gedraaid de voorbije uren. Sterke shows, fijne plaatjes. Ik neem de fakkel met veel plezier over. 2 uur muziekmozaïek op de radio. Maar we beginnen met de geruststellende gedachte dat het allemaal pas net begint. Je hoorde de Nederlandse symfonische rockband Solution uit 1980. It's only just begun. Geen vertraging, gewoon stipt op tijd hier op de radio. Flash at the Pan met Waiting for a Train.

Gerard Joling, iedereen doet het en we laten het in het midden wat dat precies is. Het gaat heel snel voor Roxy Dekker. Ze stond onlangs nog te knallen op Pukkelpop, maar nu heeft ze bewezen dat ook het heel grote werk haar ligt. Haar concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam was begin deze maand binnen enkele minuten stijf uitverkocht. Pas op 24 april 2027 staat ze er, maar 50.000 fans hebben hun plekje alvast beet. Niet normaal voor een 21-jarige superstar.

ja, ja, laat ze maar doen, hè. Roxy Dekker, superstar. Vijf broers op één podium uit de Bee Gees koker voor de film Saturday Night Fever. Tavares met het romantische hoogtepunt. Mooi.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
3: Radio Pros, dag na dag.
4: Jouw nummer 1.
5: This is my church. This is where I heal my hurts.

Faithless God is a DJ uit 1998. En als de DJ God is, dan is de kerk op dit moment goed gevuld. Eentje die met haar concerten letterlijk lichte aardbevingen veroorzaakt. En dat zonder zware bassen. Luister zelf.

Een verhaal dat voorkomt uit een echte ontmoeting op het stationsperron in Deinze. Amber en Dylan per ongeluk. We gooien het roer even om van de moderne hits naar een grande dame van de Nederlandse muziek. Connie van den Bos keek altijd met een heerlijke, nuchtere blik naar het leven en de liefde. En als je even niet weet welke kant je op moet, tja, geniet van Weet je wat we doen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Billy Idol, Sweet 16. Het klinkt misschien stoer en duister, maar dieper van binnen is Billy Idol gewoon een romantische ziel. En over de liefde bezingen gesproken, we gooien het roer 180 graden om. Noem het gerust een cultuurshock of zo. Tom en Tamara, viva l'amore!

uit Leefdaal. Ik dacht dat dit bij Leuven ligt, hè? In ieder geval de Vlaamse ambiancezanger Stefke Loot en Kom aan dans. We gaan richting 7 uur. Ik sluit rustig af, zodat we nog een beetje energie over hebben in het tweede deel. Frank Boeien, Koud in mijn hart, komt nog voorbij. Na Barry Manilow, Mandy. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Terug naar het gezegende jaar 1989. Clouseau scoorde 2 jaar eerder al een bescheiden debuutsingle met Brandweer. Maar met dit nummer Anne zetten ze heel Vlaanderen definitief in lichterlaaien. Ze werden er destijds zowaar tweede mee in de preselecties van het Eurovisie Songfestival. Maar in de hitlijsten stegen ze recht naar nummer 1. En dat het vuur na al die jaren nog lang niet is gedoofd, bewijzen ze nu meer dan ooit. Want volgend jaar schrijven ze absolute geschiedenis door als allereerste Belgische band ooit liefst 3 keer het gigantische Koning Boudewijnstadion te vullen. 2 concerten zijn uitverkocht. Vanaf 6 oktober start de ticketverkoop van het 3e concert.

Long Tall Ernie and the Shakers, do you remember? Prachtige herinneringen, maar we gaan van de herinneringen over naar de dromen. En niet zomaar dromen, elektrische dromen. Philip Oakey en Giorgio Moroder, together in Electric Dreams.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Goedenavond.

Een liefdesverklaring voor het leven, Fate, levenslang. Liefhebbers van het betere Vlaamse lied, opgelet. Jurgen Delano is klaar voor een mijlpaal, want hij presenteert alweer zijn 8e nieuwe single. En een feestje vier je natuurlijk thuis in zijn fanlokaal Café Ons Huis aan het Groenplein in Zelzaten. Zaterdag 17 oktober is de datum dat het gebeurt. De deuren gaan open om 18 uur. Vanaf 20 uur starten de optredens, inclusief een gastoptreden van niemand minder dan Fadime. We doen het nog even met een oudere single, Señorita, wil je dansen?

And the beat goes on. The Whispers uit 1979. Ik moet u toch nog even iets leuks vertellen, hoor. Gisteren raakte ik aan de praat met een jong koppel dertigers en die vertelde mij zomaar dat op hun bedrijf voortaan standaard Radio Pros FM opstaat. Ze waren de grote nationale en commerciële zenders een beetje beu en zochten weer echte gezelligheid en goede muziek. Nou, namens de hele crew van Radio Pros ontzettend bedankt voor het vertrouwen. Het is voor ons allemaal een gigantische opsteker. En tegen iedereen die op het werk of thuis meeluistert, heerlijk dat jullie erbij zijn. Wel, we gaan eens naar de jaren 90. Darude, Sandstorm.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Dat was twee keer Nederlandstalig uit een heel ander vaatje. We begonnen met de meezinger van Mike Peterson, waarbij het dak er bijna afging, om meteen daarna stil te vallen met deze nostalgische parel uit 1970. Ricky Gordon met Heimwee naar jou. Het zit erop voor mij, mannetjes. De Luc staat al te popelen met zijn sfeermakers. Veel plezier en tot maandag.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het is even na 8 geworden. Op deze eerste van de maand, jawel, het is al de 1e oktober. De kerstballen komen nu echt in zicht. Nog even Peter Monsieur hier bedanken. Hij is zo net de studio uitgewandeld. Ik ben Luc Boon en ik blijf bij jullie tot 22 uur. Het komt zeker nog muziek voorbij van Modern Talking, Slade en David Bowie. Maar nu gaan we eens terug naar 1960. Dit zijn de Highwaymen en die hebben het ook al over Michael.

Highwayman was dat, met Michael uit 1960. Dat was een Amerikaanse folkgroep die ook bij ons daarmee een ietsje scheurde. Het was een rustig nummertje, maar dat blijft hier zeker niet zo rustig. Want hier is Henk Bernaar en hou me nog een keertje vast.

Radio's FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Nicky du Soleil was dat met Esta Locke. Hij wordt uit zijn eigen platenfirma wel de kroonprins van de Vlaamse slager genoemd. Ja, dat zullen we nog even afwachten zeker. Tijd nu voor The Police. Ze liggen al jaren in ruzie en het gaat dan vooral tussen Sting contra Andy Summers en Stuart Copeland. In 2025 waren ze nog voor de High Court in Londen, in de rechtbank dus. Het gaat allemaal natuurlijk over het onbetaalde royalties. Maar daar trekken wij ons niet veel van aan. Want wij draaien Walking on the Moon.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

Sherry, Sherry Lady, Letters is Calling, You're My Heart, You're My Soul. Ja, ja, allemaal iets van Modern Talking. Wij draaien Brother Louie. Nu meteen Rod McKuen. Hij had twee nummer één iets achter elkaar zelf en was eigenlijk een dichter. Dit is hij met Amor. Laat je maar eens goed gaan, mensen.

onze supertip van de week. Steve Tielis en uiteraard Piet Uizentruid. Wat hebben we vandaag geleerd? De jongere zus nu van Jantje Smit. Dit is Monique Smit. En op één been...

Op één been kan je niet staan. Dat wordt toch meestal gezegd, hè? Monique Smit was dat. Over naar een glamrockband nu. Een groot schiet scheurde ze tussen 72 zo ongeveer en 75. Maar ook in de jaren 90 scheurde ze nog een laatste hit met de Radio Wall of Sound. Wij draaien eentje uit 1983. My oh my, dit zijn Slade.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

De grote riet van de Surinaamse Nederlandse band Travassi was dat. En een wasmachine. Ons programma heet hier niet voor niks de Sfeermakers. Daarom gaan we gewoon door. Hier komt Swoop en de Fiesta Tropical.

David Bowie. Hij stond toch wel een beetje bekend in zijn carrière dat hij zichzelf altijd terug en uit vond. En dat was ook met deze nummer 1 niet het geval. We hebben er nog eentje voor 9 uur. Eentje van Skeeter Davis en The End of the World. Laat ons hopen van niet. Ik ben er graag terug na 9 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

met Bart Peters starten we dit tweede gedeeltje van de Sfeetmakers. Kies mij. Dat was een cover natuurlijk van Your Lady van Peter Skellen. Ik heb nog ergens ticketjes liggen voor Bart Peters thuis. En ik ga hem zeker nog eens zien, want wat hij allemaal doet op zijn leeftijd is toch wel ongelooflijk. En wat de volgende mannen nu weer aan het bewijzen zijn, voor de tweede maal is het IJsselstadion al uitverkocht, hoorde ik. Dit is Clouseau en Dansen.

Sandy en Chazio waren dat natuurlijk. Touch of Joy met die oude van de Suite. Tijd voor het Silver Convention nu. We gaan terug naar het verder hitverleden. Dit is Get Up and Boogie.

Een van de eerste disco acts was dat. En ze kwamen inderdaad ook al uit Duitsland. De Silver Convention en Get Up and Boogie. Ik moet nog even denken aan het verhaal van Peter Monsieur. Je deed dat hij iemand tegengekomen was en die vertelde dat hun radio nu steeds op rol staat. Op de 105.5, 107.1 of 107.5. Het maakt niet uit. Of op DAB in Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant natuurlijk. Omdat de grote commerciële zenders altijd een beetje hetzelfde draaien. Inderdaad, bij PROS hoor je een zeer gevarieerd programma. Dit is Tight Feet and the Line Sleeps Tonight.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Pommelien Thijs, de grote dame uit Vlaanderen, met Cassandra, een hitje uit 2025. Tijd voor onze Frans nu. Op rode rozen vallen tranen.

Altijd goed voor een lach en een traan. Frans Bauer en op rode rozen vallen tranen. Luister nu mee naar River Deep Mountain High in de versie van The Supremes en The Four Tops.

Your Boogie Man. Dit was er al eentje uit 1977, maar daarna kwam nog Get Down Tonight, That's the Way I Like It, Give It Up en nog vele andere. Dit was de band van Harry Casey, Casey and the Sunshine Band dus. Ik heb er eentje klaargezet van Novo Band, Take It to the Street.

deze band. De Novo Band. Een Nederlandse funk en disco band was dat. We hebben er nog geen gedraaid van. De koning van het Vlaamse lied. En dat is voor mij weten nog altijd Wil Tuda.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM 105.5 107.1 107.5.

Dit moet kunnen natuurlijk bij Pros. All I Need, de Mackenzie featuring Jesse. Pat Mackenzie eigenlijk en Jesse de Smet. Maar we kennen ze natuurlijk veel beter als de Mackenzie featuring Jesse. All I Need was dat. We gaan er niet op roepen, maar toch is er eentje van Rob de Nijs en de Ritme van de Regen.

1963 zocht Rob de Nijssel de ritme van de regen. Dat was natuurlijk een cover van The Cascades en The Rhythm of the Rain. Voor mij is het tijd geworden om hier op te stappen. Ik ben er graag volgende maandag terug. En morgen vroeg zit Ron van den Steen hier al vanaf 6 uur. We gaan eruit met Steelers Wheel en Stuck in the Middle of You. En daarna nog Delegation en Put a Little Love on Me. Tot dan!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig, dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
4: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10:00 morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
5: Goedenavond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.